0: Radio. SVK.
1: Čau, te Kris Noa. Laiks celties. Tu klausies Radio SVH LV.